0: dat zorgt. Ik vind niet één ding.
1: Dames,
0: zorg voor neerding.
1: Dames,
0: wat is zorg voor neerding?
1: Dames,